The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Dit is 'n plaatjie program, The Golden Orest. Jy nred nas Paul Klose. Lewe tou hierra, ek vrei my van Osia, tot ek jynt waar by reise kon. Ek vrei my, wan mense my saie, dat ze dat program harsje, oda, je harsht habe. Ek word toch überrascht, dat my een jonge man seed, dat hy een universiteit in Kanada, im internet, The Golden Orest geharsht had. Wat meen je wat ik dan antwoordde deed? Ik zie God dankbaar voor deze mogelijkheid, des de moderne techniek. Waarom? Dat je veel mensen, die kennen niet dat evangelium in het kerkje hier. Die der wo ook op de gasse niet van evangelium reden, sinds worden ze ingestapt. In, nog meer. Ik heb gelezen dat veel mensen maar over internet dat evangelium harsje kennen. En dort dann noch nicht mal mit der Familie. Dort dann ist es der Nacht oder Lotovend im Geheimen. Wahrscheinlich, dass tausende Menschen sich dann, wann auch heimlich, wenigstens ihre Kraft holen und schreien können für ihre Seele. Dort ist die fandorische Welt. Ich frage, hast du all dafür gedankt, dass wir das Evangelium so früh für die können? En dat mensen daardoor in ihrem Glauben gestoord kunnen worden? Een andere vraag. Hast al voor die mensen voorbidden gedaan, die wij in ihrem Glauben lieden moeten? Mocht God die genoeg schenken, dat de jarenlozing ook naar zo'n mensen komt? Jezus zegt, ik heb voor die gebed, dat du deine Glauben niet verlieren mocht. Lieve Tohira, nu een leid wil ons dan in gebed vereinigen, en dan, met God zijn help, over één woord nadenken. Dat is een kort woord, wat over veel zegt. Twijfel. Vandaar je dat om twijfel, en dat de Heer ons licht schenken mocht, over twijfel, wil de mensen hebben, en dat we de twijfel bij hem Heer laten. We horen nu dat leid, vergis niet te danken.

0: In all the mention, even the ganze Welt, I can in your heart warn, when we dort touchstone and dort we verlorene Sinde sind, in unsere Sinden zu an bekennen, in an Jesus im Glauben annehmen aus uns persönliche Heiland. And it von der Programm, wo wir seinen dort, trotzdem, wie wahre geboren sind, nach einer Gefahr sind, zu sinden, und wir wollen seinen, wort wir da zu daunen haben, wann wir aus Gott seine Kinder sinden daunen. Mein Freund, ich lade ihn weiter an, angeschaut zu bleiben, zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, wo wir können gerat worden und dann siegreich leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person machst, richtig sehen, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Rema.
1: Willkommen, Freund, von da auch zurück, nur das 7. Kapitel in Hebräer, und wir sind bei den 20. Vers. En dit heeft ganz einfach te doen met de Heer Jezus Christus, zijn priesterlijke ambt, en vergelijk met de Melchizedek zijn priesterlijke ambt. En zoals we al gezien hebben, de Heer Jezus zijn priesterlijke ambt is een eeuwig ambt, en Melchizedek is een beeld van dat, zeg maar. God geeft ons dat en den weg, en jo, hij is de volkomene priester. Dat ordpriestertum kan dat niet hervallen. Also haben wir einen vollkommenen Priester, und dort ist der Herr Jesus Christus selbst. Sogar Obram, der dort Tiendel gebe zu dem Priester Melchizedek. Obram gebe dort Tiendel, und der Leviter wäre dann noch in seine Länder. Du und ich sind in Christus nu, und wir wäre in Adam, als er sind gedeid, da als er in den Garde wäre mit Eva, und die dort sind je. Als Adam zijn je deed, deed ik en Adam zijn je, en zo ha ik de oude zintelijke natuur. En aan Adam doen alle mensen sterven. En in eenem zin vraag ik mij dat God het zo gemaakt heeft, wils dan kan hij ook voor mij een raden teweeg brengen, en op denzelfde grond mij van Adam uit nemen en mij en Jezus Christus en instalen. Zoals ik dat vergeet moet zeggen, wanneer iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur, zo zegt Paulus in 2 Korinther 5:17. Nu niet langer met Adam verbonden, maar nu met de eeuwige levende Christus verbonden. Hij is nu in de stad de oude gezelschappen die weg zijn. Nu, daar is een vergelijk op ort hier, een priestertum vergelijkt met een ander priestertum. Eind is een priestertum op dat gezaad geboet, dat andere is op macht geboet. Dat gezaad helpt terug, de macht dat mogelijk maken. Dat oant priestertum is op je boete geboet, dat hoort met dat te doen dat van boete weer, werken en ceremonie enzovoort. Zoals een zegt, dat deed religion van boete rubbelen. Nu over hebben we een priestertum, dat ons leven geeft, dat innerlijk is, niet van boete. Dat oant priestertum wie een fleischelijke priestertum. Dat had veel met den charpa te doen. Nu hebben we een priestertum dat ohne eng is, een eeuwig leven geeft. Eind dit andere, wat we hebben, wordt niemals andere. Dat oulet weer zwak en ohne woord genatte. Aber wie zijn nu nog God gebracht. En dat oulet weer nust volkomen. Nu hebben we een betere hoopning. Nu Hebreeën dat 7e kapitel, de 20 en 21ste vers. En daarna, als hij niet ohne een schwur priester wordt, dan aan ene hand wordt de jane priester gemaakt ohne een schwur, aber aan de andere hand, deze derken schwur van dem, die te am zeed, de Heer heeft geschworen en wordt zijn zin niet andere, du bist in eeuwigheid een priester. Dat is in den 110. Psalm en is een profetie voor den Messias, de Heer Jezus Christus, die in dem Melchizedek zijn linie als priester komen wordt. En wat hij van den 110. Psalm neemt, is dit. De Heer God heeft geschworen en wordt het niet terugnemen, du bist voor immer een priester in de Melchizedek-ordning. Dat is wat dem Christus zijn priesterambt zoveel hechter en weert maakt, dat het niet bloos op God zijn woord ruht, aber auch ab Gott sein Eid. Alles, was uns von der levitische Geschlecht gesagt ist, ist, dass den Wort uns sieht gesagt für die besondere Arbeit, da wir nichts von einem Eid oder irgend so wird. 22. Vers. Wie so viel mehr ist Jesus

Sicherheit für ein besserer Bund. Also sagt er nun, dass wir nicht bloß ein besseres Priestertum haben, in Melchizedek, aber auch der bessere Bund. Wir waren mehr von der Szene, wenn wir in das 8. Kapitel waren sind. Und dort wird uns bald ganz durch das 10. Kapitel nehmen, dass Jesus Christus, ans hoge Priester ist, er dient an ein viel besserer Andachtsstede, der ein besserer Bund, dat gebuurd is op betere versprekingen, zodat hem Heer Jezus zijn priestertum veel beter en hecht hem weerd is en alle weg. En nu komen we bij de 23e vers. En dit redt dan daarvan dat Christus en zijn persoon een verammer en volkomen priestertum is. Wanneer hij hier van veel priester redt, dan redt hij van dat levitische priestertum. 23e vers. En ook aan een hand werden door veel de priester worden, wil ze kunnen niet verammen door blijven, wil ze sterven. Anders gezegd, dat priestertum, dat im Oude Testament weer, kwam immer te eng doormet dat de priester sterven. En dan moesten anderen dat opnemen. Ons sterf, dat zoals Moses, mir is immer zo gewas dat wanneer de verlust dat dat volk had als ons sterf, wanneer het niet raten weer als Moses zijn dood, dan weer dat wens zo groot, wils ont weer met aandacht de wildnis gegaan, als er stalvertreder voor God. Hij chant aan, wils hij nou aangekomen weer met ere zind, en hij houdt een apfel gebracht voor aan, hij verstand dat volk. En als ont sterf, worden ze zich moeten bekend maken met een nieuwe hoge priester. Ober du en ik brukken niet zo'n beleven. Wils wie ha een verammer, hoge priester. De waarheid is dat het niemals endert. 24. Vers. Ober aan de andere hand, wils hij immer blijft, haft hij een priesterambt dat niet endert. De Heer Jezus wordt niemals waarder sterven. Hij sterft eenmaal voor zin. Ober hij wordt niemals waarder sterven. Hij is de tijd eeuwig door voor die en voor mij. Freddy McGee vertaalde een geschicht van een man in Puerto Rico, die nu zijn programma had gedeed. En die had hem een brief geschreven. Hij had gezegd dat hij in een stad arbeidde deed, waar hij bij lood en de nacht arbeiden moest, en dan op een weg naar huis kon hij Freddy McGee zijn programma horen. Hij had vertaald wat van grote zegen dat weer toe aan. Hij had ook gereed, van wo hij dem Herr Jezus had geleerd, leef te hebben. Predje McGee had dan zo gedacht, dat dat een goed beeld weer van de waarheid, dat de Herr Jezus immer door weer dag en nacht, ans voor dem Herr te vertreden en ans te zegenen. En jo, dat is ook zo, als de Bibel zegt, dat God niemals slaapt oder duzelen deed. En dat is je dan ook zo, dat de Herr Jezus van dem man gewist had lang, verdem dat de arm had een brief geschickt. Jo, de Heer Jezus heeft een priestertum, dat niemals andere wordt, God zij dank. Hij is door 24 stunden dag, jeder dag, eindend wordt. En wat mij zo zeer wichtig is, dat wanneer ook miljoenen Christen zijn over de ganze wereld, doch kan hij en heeft ook een persoonlijke interesse voor een jeder Christ, eindend woer en wer dat mag zijn. En wanneer Christen nog God zijn woord harken, of in een verzameling, oder even radio, dat hij den met God zijn woord zegenen en ongerechte en geestelijke noring geven. Dat is wunderschön. En wanneer hij dat niet deed, dan wordt het niet gedaan worden. Dat is waarom ik zo dankbaar zie, dat ik de gelegenheid ha nu en God zijn woord te ongerechte. Hopelijk kan de Heer Jezus en de Heilige Geest dat woord nemen, wanneer ook een zwakheid uitgegeven wordt, en mensen doordat nog dat eeuwige leven aanwijzen, een geestelijke noring geven tot den die bekeerd zijn. Daar is ook nog een lei dat zeer interessant is. Ik doe dit hier nu opsnakken op een zijd of wat immer, en dat wordt dan later, vielleicht maanden later zogar, even radio gespeeld, en dan horen mensen mijn stem. Ik zie vielleicht am sloop de nacht, ober God brugt dat woord en kan dat zeggen. We leven in een interessante wereld, vriend.
Ik wonder wat we nog meint wil ervoren worden, verdem dat onze tijd in deze wereld even is. Om me zo goa während ik sloop, oder wat emma, dat ons hoge priester door van hemel, God zien woord besteed je to mensen er horte in deze wereld. O, hoe heerlijk dat alles is. O, wel we zeggen mogen dat we aan ere doen, en aan verheerlijke doen in deze wereld, zolang als we nog de gelegenheid ha dat te doen. En wanneer du wat te kritiseren hast, mijn vriend dan beter, doe niet God zijn woord, oder dem Herr kritiseren. Doe mij leven kritiseren, wils mij veel dat ook te tijden. En nu komen we verder naar een zeer bijzondere en wichtige vers. En de waarheid die diep en ons hart en zin komen zal. Hoor je nu wat hij zegt, de 25e vers. Daarom kan hij den ganzen korade die derg aan naar God komen, zendemol hij een eeuwigheid leeft, voor aan te beden. Halleluja. O vriend, ik weet niet hoe een dat kan klaren maken als dat. Zoals een gezegd heeft, dit is dat hoort van dat evangelium. Mij is ook zo dat dit de sleutel is tot dit poort in Hebreeën. En hier is ook waarde dat woord doram. Wat hij hier zegt is de uitval van wat hij van gereed heeft grootverdigd. Dat woord doram, zoals je hangen op wonen een deur open toejet. Dit is een grote deur. Die nu dat opjet dat voorbij is, en dat treedt en opjet nu dat wat nog in de toekomst is. Dat zegt ons dat Jezus niet dood is, hij leeft, nu krijgt. Deze moment leeft hij in hemel, en dat door voor ons aanstonen. De betoning hier is op de Heer Jezus zijn dood en opstonen van dood.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Hier wie een moon, geboren en een tlina dart. Hij was op en een ander tlina dart. Wat hij dart is jouw ult weer, schoft hij ons een halt op bij dan. Dan, voor 3 jaar, wie hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat bied als bij een 200 mil gekomen van door hoe hij geboren weer. En door hoe hij hand wanken deed, neemt hij meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van geherrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa tup gekocht, heeft niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niet groot wat je aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verlucht dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al letter, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, nam ze hem roof van Schrietz en leed een arm en een grof, je liet van een vriend, wie hem dat jammerde. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd, en vandaar is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie het zijn dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kun je niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.